0: cumbia libre,
1: cumbia libre,
0: cumbia libre.
1: Solo éxito, solo cumbia
0: y solo cumbia libre,
1: cumbia libre,
0: cumbia libre,
1: cumbia libre. Solo éxito, solo cumbia
0: y solo cumbia libre,
1: cumbia libre,
0: cumbia libre.